0: Bokaboo Ernie Berger.
1: Lekker jezelf jou van Dees Lindberg op zijn verjaardag vandaag. 86 jaar oud vandaag. Dees Lindberg, die gezoom van die bijen. Nee, lekker liekie.
2: Lekker liekie.
1: En voormalige vriend van mij, want hij is niet meer met ons vandaag. Nee? Hij is oorlede laatst op 27 april. Op vrijdag is hij oorlede.
2: Ja.
1: Maar hij is vandaag verjaar het, ook genaamd Pieter Daniel Nudie. Pieter Nudie.
2: Hoe je het me net te vertel van hom?
1: Dis ja. Nou, hij is geboren in... in Namibia, ja. Hij is geboren in Windhoek, Namibia. Hij matriculeer aan die Hoërskool Windhoek in 1986 en in 95 trouw met Esther en samen met de twee dochters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter is vandaag verjaar het, hij is so vandaag 58 geworden, is een geleerd het.
2: Ja, ik had nou so vinnig gedink die sê, geboortedatum, die dochter, ek, jy, is ook maar jong, nee.
1: Hij is baie vroeg weg.
2: Dat is jammer.
1: Maar hij het gehad, ek het onder andere het hy vir my gesê op het stadium, hy het een keer gehad Anita. Blij altijd zo zie is, voor altijd zo zie is, Anita.
2: Ja.
1: Nee. In ieder geval, maar ik heb nou vandaag nog een liedje van hem gekregen, hier voor jou. Prachtig liedje van Pieter Nadeer.
2: Kom ons luister.
1: Hij is vandaag verjaard. Pieter Nadeer, ja. Ons dank aan jou nog steeds vandaag, sterkte van die familie en vrienden van ons.

0: Ek is daar van bed middelig geweest, daar heb ik gerewamp laas jaar. The Rose, op ramkatradio.co.za. Jy is op minuut al 4 en om.
1: Prachtig.
0: Nee. Wat hebben op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter?
1: Ja.
0: Toe gebeur daar ietsie.
1: The boys near... Nee. Daar is so baie. Idols.
0: Idols? Wat is Idols?
1: Daar sê.

Waarom weet je 9 op na 12, zaterdag 10, 17? Waarom Bloemfontein 9, 18, zaterdag 8 op na 20? Waarom Kaapstad 11 op na 16, zaterdag 11 op na 15? Waarom Durban 17, 18, zaterdag 16, 25? Waarom Johannesburg 10, 22, zaterdag 10, 19? Waarom Kimberley 10 op na 19, zaterdag 10, 22? Waarom Mafeking 10, 24, zaterdag 11, 21? Waarom Bombela 11, 22, zaterdag 11, 23? Waarom Pietermaritzburg 11 op na 14, zaterdag 9, 23? Waarom Polokwane 11, 24, zaterdag 9 op na 20? Waarom Elizabeth 13 op na 14, zaterdag 13, 16? Waarom Pretoria 11 op na 23, zaterdag 10 op na 20?

0: Sam. Nou juist hierdie kwartie speel maandag aand net na hom. Het baie klaar vir.
1: Dis mos my ken by sy daai.
0: Daar's hy, Merry Monday Bengals op Plakwad Radio.co.za.

0: Nou ja, ik kreeg zelf jou van groep genaamd Cider met een glas of champagne van het jaar 19... Voetzak.
1: Nee. Nee, Jan.
2: Nou, voor
3: het jaar bij gehad.
2: Baasje, nou, voor ze.
0: Dan is hij weer ziek.
2: Oké. Baasje.

snoek op, wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien, nou gaan roer. De kooletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze paard.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen, nie. Kijk hoe loop die zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door jouw nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wil versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het en drak en drak. Tjoe, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen zal geen zondaar weet, niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek, niet. Ei, toch, hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit, waar daar ruimte is, waar een mens schoon lucht kan inademen.

0: What time zone am I?
1: Wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Gooi koele, gooi koele, gooi koele, gooi koele, gooi gooi. Gooi biggie koele. Gooi koele, gooi koele, gooi koele, gooi koele, gooi gooi. Gooi biggie koele. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bovier, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi in het

0: piraat, meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hom 'n moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, toch was in Australië getoerd. En dit is

leven nog voor ik aan verdween. Toen bedde je Rob, oor het was al ik aap zijn ween. Had hij iedere elk van die ween gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan iets loop. Wat maak je driver, vraag ze samen, nu zie je nou die aap wordt rooi.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Lekker geweest daar van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou putie, Odie?
1: Ja, Odie.
0: Odie Quadro.
1: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening met die duet thema vandag op 19 april 1986. Die Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dus in 2 dagen terug, maar in die jaar 2007 het hulle hun laatste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dit is baie jare.
1: Dit is jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Platt, Jan Jack Veerman, en ja, dit is die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 april 86. En hulle weergawe het link so.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwe op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

Morgen by Jo 8:22, Saterdag 14:24. Morgen Bloemfontein 9:00 op 18:00, Saterdag 11:00 op 14:00. Morgen Kaapstad 15:23, Saterdag 17:23. Morgen Durban 17:00 op 20:00, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 8:00 op 17:00, Saterdag 8:14. Morgen Kimberley 12:00 op 20:00, Saterdag 13:00 op 17:00. Morgen Mafeking 11:00 op 18:00, Saterdag 9:16. Morgen Mbombela Nelspruit 10:00 op 16:00, Saterdag 11:18. Morgen Pietermaritzburg 8:00 op 20:00, Saterdag 7:22. Morgen Polokwane Pietermaritzburg 9:00 op 16:00, Saterdag 9:15. Morgen Port Elizabeth 12:00 op 20:00, Saterdag 17:23. Morgen Pretoria 9:00 op 18:00, Saterdag 10:00 op 15:00.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkader Radio, saam met legendaris Jannie du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramkader Radio op NCO.ZRA. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopeluif.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
2: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
1: Ok, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bietjie nogal een moeilike ene, hè? Haatspraak, werk, haatspraak, tee dag, op die ernstige noot. Nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook een vreemde ene. Nou.
2: Ek dink maar die eerste een sal die tyd hier nogal sing maak. Ja.
0: Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En jou self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrijdag, morgen, 19 juni, internationale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, ne? Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren draag. Vat die hele dag net casual. Casual.
2: Casual, ek is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
2: Elke woord.
0: Ja. Saterdag 20 juni, Wereldvluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag.
2: Is een jongel jodel of wat? Een jonkel jodel.
0: Juggling.
2: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genuchting weet
0: ja, nie. Jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
2: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, ne? So, kan jy glo?
2: Is die langste aand en die kortste dag?
0: Exactly.
2: Nee.
0: Dit is soos met die aand gebruik hoor.
2: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
2: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
2: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Jannie, is een interessante ene. Hulle noem my die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral, verwys het na die manne.
2: Hy sies man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
2: Wel, hy mag man.
0: Ja.
2: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
2: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende, voorwerpe dag.
2: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
2: Oeh, dit is oké.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Griffie Alton Johnson met Dua Lipa, die Knauw Remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kondig dat cold hard geweest half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Is nou al half 7 en ek het nog lang gesels net so voor 5 en ek het nog nie weer gereply nie. Ek dink ek is by die werk nog, so ek het nog gelees en nog nie weer gelees nie, so ek dink ek is by die werk nog op reis. So is nie genies gereken ons algemene muziek tot vanavond 7 uur toe.
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op ek het vanavond ook mense, hallo sê al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond heel show sê, sê samen luister. Ons luister nog hier, vrouwe gaan af, mooi muziek vanavond julle twee, baie dankie vir jou. Pieter, wat gehelp met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker gewees.
0: En amper een challenge om iets weer te kry. Ja,
1: om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te kry wat so bykie onbekende sangers op te kry. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te kry wat nie baie bekend geraak het nie, nee.
0: Ja, ja.
1: Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is sukses?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander in die handel en Jaco van Rooi en enske ouma ook wat vanaand saamkuier. Op die gooi met die show donderdag 5 tot 7 al die pad van die jagkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed emotions onthou hulle.
1: Ja.
0: So ook doe het.
1: Ook doe het.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

Nou, dat is geweest. Lekker geweest. Was die geweest? Steve Albert geweest. Mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik. Steve en Jurie.

0: volgende week. Maar ik heb yes. nu weer de weetlikje op van wat de volgende week ook al kan featuren in de show.
1: Dus Destiny.
0: Ja.
1: Ja, Destiny.
0: Ons gaan zo het leven uit Wankie hier zo een beetje opmaken voor de potentie.
1: Ja. Ach nee, los mijn Wankie.
0: Zij slaap is nou zo'n toch.
1: Los mijn Wankie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Disney.
0: Jullie ouders nodig wil leren op niet zo over die 80's weg om te doen. Of, was het, ik denk het was 80 geweest, voor de 80 geweest.
1: Ja, is verleden weer, nee?
0: Voor de laatste week natuurlijk.
1: Voor de laatste.
0: Onlangs, onlangs.
1: Ja.
0: Regina Bell Summit, Peter Bryson. Hij heeft baie, dat is niet zo gelukkig gesing, hij heeft baie Grammys gewend daarvoor.
1: Baie.
0: Baie, baie.
1: Baie.
0: Het is een stadig gelukkig voor, so op pad naar een van jou toe, maar ek moet nog vir jou speel om het zo'n idee te geven. Het is ook een duet, maar is nou, dan nou, want ons vandag een duet thema uit. Maar die liekie, en is nou, ek kan nog feature volgende week, maar ek moet ook met de oomf bij.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan even jou whole new world. Peter Bryson en Regina Bell. En je opbrengt Aladdin.

jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

But I can hardly work like live. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar.

Ik geef jezelf je gezin geweest, die ogen genaamd George Jones. Who's gonna fill the shoes? Net hier op ramkwadradio.co.za. Zondag aan 6 tot 8 tijd voor Ramkwad Country. Samen met mij, Jannie, alle pad hier van die jachtkamp op en grill af hier in Hulstroom. Wat vanavond hier voor jullie is, recht van die langspeelplaten af van die jaren 1970. Voor al die wat vanavond weer gaan beginnen, kom juist in die jaren 1970. So country treffers van die 70er jaren voor jou partijelijk. Is wat vir julle nou, op een beetje later, vir julle, een beetje later vir jou, but, excuse, baie speciale verjaardag vandag. Hy is vandag precies 12 jaar oud, en sal nou vir hom baie geluk wees op die radio, want ek gaan ook nog boodskapje van een persoon af, vir hom, ons sal dan vir jou, so iets speciaal vir jou op die lucht speel, en nie waar nie, en ook hier vanavond, ons verder vandag een beetje ouder is, meneer van der Merwe. In elk geval, op wat vir julle van John D. Ludemilk, is vir jou op pad Blue Train, dan af jou Bobby Bear met Detroit City, en dan Cornelia met Picking Up Pebbles, alles van die jaren 70's, net hier, op Ramkwad Radio.co.za.

Hartstikke gezellig. Cordelia geweest over jou. Cornelia, niet Cordelia. Cornelia geweest over jou met Picking Up Pebbles op ramkatradio.co.za. Vanaf welkom is je vanavond. Goedenavond. Welkom is je vanavond voor die eindhoud van Ramkatradio. Van Ramkat Radio. Verdolf Goosen. Wat er vanavond samkeer. Uitpad van een koude Devon. Wil hij daar bewolk en koud bellen onder in die kaap. Wat er vanavond samkeer op vanavond zijn Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is je eerste liedje van Four Jacks en Jill? Master Jack, then offer you a goodbye, my love. Il Silenzio. Wat is Il Silenzio van Mary Campbell. Dan offer you Nick Taylor. Ik heb het gehad lang terug te vergaat met die genaamd Stille de Vierstroom. Vanaf zong voor jou Afrikaanse country. Dunk aan mij. Drie en rij op raamkatradio.co.nl. Ook nou binnenkort, hij is 4 jaar. Dan maak je vandaag. Hij is vandaag een volle 12 jaar oud. Gaan dan even jou geluk wens op je radio.

0: Ricky is de audio van een groep genaamd We Three. Ricky genaamd Ramblin' Boy, Ramblin' Boy geweest. Daar. Ik heb niet twee stemmen gehoord, zeg ik, maar die daarin geïmproviseerd van daar staan We Three, niet We Two. Nie. Maar anyway, so, als vandaag verjaardag, vandaag ambtelijk 12 jaar oud. Hij play een album spruit, wees dan was moe gepong, zoiets. Ik gewoon dat het nu is dan een mol, want het was Bella Mol geweest en Morrie Mol, die kan het uit zo moe gemol geworden, maar is nu net zeker een album spruit mol gesproken. In elk geval, maar vandaag is CJ van de Merwe ambtelijk 12 jaar oud vandaag. CJ, dat is je hartstikke vandaag, mag er nog paar jaren voor jou wees, en dan kan je bij elke optreden waar ik ook is daar in de omgeving, waar elke keer bij die vertoning is en kom samen zing. Ik heb net ook gezongen daar bij Polani Park, dat was einde mei geweest, ja. Dus dan is al mijn lieveling. So, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie, CJ. Maak het verjaardag vandag, baie gelukkig verjaardag. Mag nog baie jare vir jou wees, namens myself, Jannie. As ook namens Ramkat Radio, as ook namens, natuurlijk, Jagkamp, Pap en Grol, en nog iemand vir jou, gelukkig wees, my verjaardag vandag. So, uitelijk familie van jou, maar ja. So, gelukkig verjaardag vandag, CJ. Mag nog baie jare vir jou wees, weer eens. Hier is vir jou so ietsie van iemand wat die baie, baie goed ken.
1: Hallo CJ, dit is Manny Jackson hier so. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop daar is mooie jare. Julia, daar is geen ander ie nie. Jy sing hom altyd so mooi saam met my.

geweest daar vir jou van Skeeter Davies, Skeeter Davies geweest daar vir jou, My Last Date With You op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Don Gibson, I Can't Stop Loving You, hierby mense opgeneem, maar onder andere Don Gibson van sy kant in die program. Dan af vir jou weer voor Jackson en Jill met Timothy, en dan Bobby Bailey vir jou terug met een liedjie van hom, groot treffer van hom geweest, 500 Miles Away From Home. Drie in die rij op Ramkat Radio, open CO, open Zeta.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Drome van silver en drome van goud.
2: Hi, dit is Nico Boyce hier so en jy luister na Ramkat Radio. Beste stasie met die beste muziek.
1: Van silver.

Een keer geweest daar voor gezang geweest door Johnny Duncan en Jenny Freak geweest daar voor jou. Kom een little bit closer op ramkadradio.co.za. Wat voor jou Johnny Cash, elke Ghost Riders in the Sky. Dan al voor jou Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Dan al voor jou George Jones met Amy Winnett, Two Story House. Drie in de rij op Ramkad Radio. Lekker luister, helemaal voor jou zo van die LP's van de jaren 70.

Ik moet zeggen, liever als ik geweest zijn, maar wel Bandy geweest al voor jou met. It's a cheating situation geweest, ja. Mo Bandy, it's a cheating situation geweest al voor jou van die laat van de jaren 70's. Of van aan zijn op het country, hangkwadradio.co.za. Dat is die plaat van Anna Rukse Likie van, ons speel baie donder op je gemeesje voor jou PDP cover of enige Likie wat bieke gerevamp is. Is vir jou ook bekende Likie van Don Williams, Tals of Time, bieke gerevamp. Dear PDP. Net en altijd voor een beetje weer iets van die jaren van die 70's.